zouden graag zien dat het daar flink aan het onderblijft. Je rijbewijsgevolgen hebben dat een rijbewijs wordt in. Alles bij elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Verwacht een slechte test hebben gedaan, weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden